Ja, dat doet hij goed. Die Dennis Databloem knopper als spielerij. En u hoorde een track van het album Mellotronic Moods. En u hoorde Mellotronic Moods deel 6. Ook fonkelnieuw verschenen, maar nu op zijn eigen label Databloem. En dat is zijn ode, zijn tribute aan de Mellotron. Een toetsinstrument met orkestrale partijen die in 1963 is uitgevonden. En die eigenlijk nog steeds gebruikt wordt. En het is een, ik ben het met Dennis eens, het is een schitterend instrument. De Mellotron. X-Rated op de concertzender met nieuw werk. Of althans, het is al een tijdje uit, maar nog niet in X-Rated te horen geweest. Het nieuwe album van Ulver. En dat was Neverland via House of Mythology. Dit is Weeping Stone.

En hup, de eindlijst in. Ik zei het vorige week al, of de week ervoor, dat weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval, ik heb het eerder gezegd en dat gaat ook zeker gebeuren. Het album van Edith Alonso, Alonso, uit Barcelona komt zij, Spanje. Het album heet Momento 0.0 en dat is verschenen via het label van Remy Stromer. Deserted Island Music. U hoorde Momento 0.1. Junto al Océano Negro. Edith Alonso hier bij X-Rated. En waar we nog een kleine 10 minuten te gaan hebben. En laat deze track nou precies 10 minuten duren. Ik heb het over het nieuwe album van Jens Naï. Samen met Robin Rimbaud, oftewel Scanner. En er is weer een samenwerking. En deze keer hebben ze ook een dame bij betrokken, L.E. En samen maakten ze gedrieën het album Behind the Door. Verschenen via Offen Music. Dit is Kobe, Jens Naï, L.E. en Robin Rimbaud. Scanner.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna hebben we X-ray met daarin muziek van Klimek, oftewel Sebastian Meisner. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar 1980. En dat heeft alles te maken met het feit dat de band Meccano, die al sinds eind de jaren 70 bestaat, de band van Dirk Polak uit Amsterdam, die bestaat al heel erg lang en heeft ook onlangs een nieuw album uitgebracht. Dat is ten doop gehouden in een in de platenzaak in Amsterdam. En daar was ik bij. En ze speelden tracks van dat nieuwe album. Maar ook gelukkig een lekkere oude. En dat was Escape the Human Myth. En dat is een van mijn Meccano-favorieten. Uit 1980 verscheen de 7-inch op Torso. En het sublabel Mastiek. En Torso was natuurlijk een label van Boeddhisk. Hier is Meccano. Escape the Human Myth.

Tijdens Rewire, toen ik door Den Haag liep, moest ik er nog aan denken dat ik Lustmoord, waar u zojuist naar geluisterd heeft, nog heb gezien in het stadhuis vlakbij het station. Het stadhuis van Den Haag. En ja, dat werkelijk schitterende locatie. Een en al glas en daar stond Lustmoord in de aula van de ontvangsthal, zeg maar, van het stadhuis. Een schitterend optreden te geven. Lustmoord. En u hoorde Heresy, deel 3 van het gelijknamige album uit 1990. X-Rated op de concertzender. En van de ene dijenkletser naar de andere. Er is een nieuwe Sun. Oftewel in de volksmond Sun-O. En dat album heet gewoon ook Sun-O. En is verschenen niet via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. Maar via het fameuze Sub Pop label. Hier zijn ze. 10 minuten lang ruim voor de track Everett Moses.

dit. Maar dan in zo'n hele donkere kelder met een laag plafond, rook, een stroboscoop in de hoek en dat als enige licht. En misschien nog een bouwlamp erbij. Dit soort kale taferelen die hoor je graag bij, of die zie je graag bij het geluid van The Allegorist. Prachtig album heeft ze uitgebracht. En nee, dat zeg ik verkeerd. Moet nog uitkomen. Blind Emperor heet het album. Gaat verschijnen via Awaken Chronicles. En het gaat 25 februari uitkomen. Blind Emperor, u hoorde de titeltrack van The Allegorist. En dat is het project van Anna Jordan. En zij woont in Berlijn. U luistert naar X-Rated met nu een album wat helaas al een tijdje... op de stapel ligt om gedraaid te worden, maar er steeds weer naar onderen verdween. En op een gegeven moment was ik hem kwijt, maar ik heb hem gelukkig weer gevonden. Ik heb het over het album van Charles Richards, Sonic Earth. En dat is de nieuwste release op Glacial Movements. Een heerlijk glaciaal natuurlijk ambient album. Je hoort Jaune de Castille. Er is Charles Richards.

0: heel fraai werk van Charles Richard, Jean de Castille. En dat staat op het album Sonic Earth. Zeg, wil je eens even je mond houden daar?
1: Ja, we zijn rustig aan het
0: Dat is een beetje het oude hoer hier in de studio. Bier, kaasblokjes, nootjes. Nou, het is wel geweldig. Maar dat bier van Roel. U zou voor de grap eens op Twitter moeten kijken. Er staat een foto.
1: Motorolie.
0: Goed. Maar we hadden het over Charles Richard. Jean de Castille. En daar staat op het album Sonic Earth. En dat verscheen via Glacial Movements. En dat was al eind vorig jaar. U luistert naar X-Rated. En we hebben er nog 1 minuut over. Dus daar gaan we geen plaat aan spenderen. Nee, het is gewoon de beurt aan uur 2. Dacht ik zo.
2: X-rated. It is the night of the demon.
0: Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray, dus tot middernacht. Die honden die mogen vandaag binnen blijven, net als u, want het is hondenweer buiten, dus dan mogen de honden binnen. Net als u dus inderdaad, ontsteek een kaars en vult een goede kelk en maak het u gezellig met de muziek die aanstondig is tot aan 11 uur dus. Heel veel bands maken als eerste hun beste LP. Bij een band als The Simple Minds was dat in ieder geval niet het geval. De tweede plaat, dat was Real to Real Cacophony. En dat was een plaat die er bij mij echt in kikte. Helemaal bij de track Premonition. Uit 1979, The Simple Minds.

Ja, dat is om even heel erg stil van te worden. Lustmord featuring Ina S. Olsen. Lustmord, dat is natuurlijk Brian Williams. En Ina S. Brian S. Williams, ja. Ina S. Olsen is een Noorse hardrockzangeres, geloofd of niet. Maar ja, hier deed ze toch over, op een goede gooi, deed ze toch over een hele andere boeg. The Word as Power, dat was het album wat in 2013 verscheen via Blackest Ever Black. Het label wat helaas ook al niet meer bestaat. U hoorde het schitterende Corizon van Lustmord en Ina S. Olsen hier bij X-Rated op de concertzender. Waar tijd is voor First Law uit 2008. Het album Terrorforming. Dit is First Law met Under the Sea.

Ja, dat heb je natuurlijk wel met zo'n top 25, de genres die vliegen door elkaar. Maar dat deert niet, want het is allemaal goed, althans volgens X-Rated. Ondergetekende dus. Zoals dit album van Divide Dissolve. De dames Divide Dissolve, die kunnen er wat van. Ze staan voor dit jaar gepland in de Okkie in Amsterdam. Maar ja, met al die corona shit, je weet natuurlijk niet of dat doorgaat. We gaan het in de gaten houden, maar als het doorgaat, dan sta ik vooraan te beuken. En dan gaan ze ongetwijfeld iets spelen van het album Gaslit, wat het tot de... even kijken, de 9e plek haalde alweer in deze best-of-uitzending van X-Rated Beste Albums. Divide, Dissolve. En we gaan door met de wat frivolere werkjes van Sunroof. En dat zijn de producer Gareth Jones. Onder andere bekend van Depeche Mode en de einstürzende Neubauten en Erasure. En Mute-baas Daniel Miller. Hun album schopte het tot de 8e plek. En dat album is Electronic Music Improvisations Volume 1. Dit is Sunroof.

alsof er een kudde losgeslagen rhinocerossen over je heen komt walsen. Het ontregelende geluid van Alexis Marshall, de frontman van Daughters. Wat een fantastisch soloalbum maakte hij. House of Lull, House of When, verscheen via Sergeant House. Je hoorde Hounds in the Abyss. En die schopten het helemaal tot de zevende plek. En op zes vinden we oudgediende Jim Thirlwell. Vroeger was die Fetus, of eigenlijk tegenwoordig nog steeds een beetje, maar vooral ook Xordox met de modulaire synths. Endeavor staat op het album Omniverse. Dat hoort u nu, want op nummer 6 staat in de beste lijst, of in de lijst van de beste albums over 2021, het album van Xordox.

0: Max.
1: X-ray.

Waarlijk geweldig wat er allemaal op deze plaat gebeurt. Domingue. En dat was de frontman van Vulak Zoid. Inmiddels is Domingue bezig aan een transitie. En is transgender bezig aan een transitie om vrouw te worden. En als vrouw maakte zij Domingue. Sorry, maakte zij het album AE aan elkaar vast. Domingue met Assise. Het verscheen via Sacred Bones. En dit album maakte echt diepe indruk. Op 5 in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021. Daar luistert u naar. Welkom bij X-Rated als u er net bij bent. Maar dat hoop ik niet, want dan heeft u heel veel moois gemist. Dit jaar overleed Richard H. Kirk. En hij... Was van Cabaret Voltaire. En Cabaret Voltaire heeft dit jaar twee fantastische albums uitgebracht. Die het allebei op 4 heb gezet. Enerzijds vanwege het feit dat het allebei fantastische drones zijn. Anderzijds als eerbetoon aan Richard H. Kirk. U hoort een gedeelte uit Decadrone. En daarna een gedeelte uit BN9 Drone. Beide albums verdienden zeker de 4e plek in de beste albums over 2021. Cabaret Voltaire.

Misschien weet u nog dat een keer problemen was hier in de studio. Dat het geluid vorige gedeelte was weggevallen. En dat ik een heel stuk niet kon draaien wat ik wilde draaien. En toen heb ik maar liefst, nou ik geloof 25 minuten van de drones van Cabaret Voltaire gedraaid. Wel nu moeten we het helaas met wat korters doen vanwege de tijd. De tijd die dringt namelijk. Maar op de vierde plek hadden we Cabaret Voltaire met een gedeelte uit Decadrone en een gedeelte uit BN9 Drone. Op de vierde plek in de beste albums over 2021. En op drie een fantastisch album wat mij door de herfst heeft geholpen. De melancholieke klanken van Ulrich Schnaus en Mark Peters. Ulrich Schnaus, destijds, helaas is die weg, van Tangerine Dream en Mark Peters, de gitarist van Engineers. Het album Destiny Waving op nummer drie hoort Claire Obscure, Ulrich Schnaus en Mark Peters.

Ja, hier zijn we bijna helemaal stil van. Wat een pracht. Noises of Russia, mijn grote helden. Een beste album wat mij betreft sinds het album Humility. En dat was The Son of the Dead die dit jaar verscheen. En we draaiden de titeltrack Noises of Russia, The Son of the Dead. Op de tweede plek in de beste albums over 2021. En ja, je maakt keuzes. En keuzes die zijn er en die worden ook gedraaid. En daarom is de eerste plek voor mijn meest gedraaide album dit jaar, wat echt diepe indruk maakte. Terug eigenlijk naar de begintijd van The Orb, toen ik helemaal weg was van hun debuutalbum Adventures Beyond the Ultra World. Sadie Boos hebben we het over. Alex Patterson, die opnieuw de samenwerking is aangegaan met Andy Falconer. En samen zijn ze Sadie Boos. En er wordt gesproken over een tweede album. En daar kijk ik al rijkhalsend naar huis uit. Sadie Boos schopte het tot dit echt diepe indruk maakte. Terug eigenlijk naar de begintijd van The Orb. Toen ik helemaal weg was van hun debuutalbum Adventures Beyond the Ultra World. Sadie Boos hebben we het over. Alex Patterson, die opnieuw de samenwerking is aangegaan met Andy Falconer. En samen zijn ze

Je hoorde Capital samen met Richard Pinas. En dat was van het album Flux. U hoorde de titeltrack Flux. Verscheen via Instant Classic vorig jaar. Richard Pinas en Capital. En aangezien ik een ongelofelijke Richard Pinas-fan ben, kan u misschien begrijpen dat ik helemaal uit de pan flipte deze week toen bekend werd dat Richard Pinas samen met zijn band Heldon eindelijk naar Nederland komen. Jawel, daar heb ik sinds 1975 op zitten wachten toen ik Heldon ontdekte. Oh. Eindelijk, 14 maart aanstaande spelen ze in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien als u een liefhebber bent van space, synthiewerk, gitaarwerk à la Robert Fripp, progrock, space rock, noem het allemaal maar op. Dat is Heldon. Richard Pina eindelijk naar Nederland. Oh, wat een heerlijkheid. Dit is tot 10 uur Fabio Orsi en een gedeelte van de track Sopra la Terra, want normaal duurt die track bijna 19 minuten. Het komt van zijn nieuwste album Sterminato Piano, Fabio Orsi.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna een hele fraaie X-ray nog tot middernacht. 2019 is nog niet eens echt helemaal 2 weken oud. Of er is alweer een genoeg ophef in dit kleine landje. En dat komt zelfs van over de andere kant, zeg maar, van de wereld. De Nashville-verklaring. Jawel, daar was weer heel veel over te doen. En natuurlijk is daar terecht, heel terecht, ophef over ontstaan. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook niet. Want we weten toch al heel erg lang dat de, ja, laten we zeggen, geradicaliseerde christenen en geradicaliseerde moslims nou niet zo hoog hebben met homo's. Maar goed, het protest was natuurlijk terecht, maar aan de andere kant, we weten het al eeuwen. Public Image Limited schreef het al heel erg goed op in 1978 van hun eerste album First Issue. Public Image Limited en heel duidelijk hun visie op religion.
2: Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside. With the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog, not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? You give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord. Fat pig priest, sanctimonious smiles. He takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they've done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion. Your religion.

zo, tot de laatste snik en zoals dat hoort. Deze week maakte het fameuze Ant Zen label bekend te gaan stoppen met fysieke releases. En ik heb een heleboel reacties daarop gezien en ik sluit mijne daarbij volledig aan. Het is eigenlijk het einde van Ant Zen. Ze gaan door met digitale releases, maar we gaan toch die fysieke releases heel erg missen. Want oh, wat hebben ze ongelooflijk veel mooi werk op de markt geslingerd. En daarbij ook nog eens een keer dat prachtige artwork steeds bij iedere cd of lp die eruit kwam op Ant Zen. Geweldig werk van dat label. Ja, ik heb overal Rest in Peace Ant Zen gezien. En ik sluit me daar een beetje bij aan. En ik vind het vreselijk jammer. Zoals deze klassieker, Ariel uit 2016. En ik mag het rustig een klassieker noemen. Hij staat bij mij hoog in de beste Ant Zen releases. Ouroboros, het duo Ouroboros. En u hoorde de titeltrack van het album Mysterium Tremendum. En die komt binnen. Wat een geweldige track. En ook uit Nederland zijn bands terechtgekomen op Ant Zen. Neem alleen al onze eigen Laura Collective. Dit is de Laura Collective met Bouke van der Wal, Martijn Piek en toen nog Hikkelien van Den Herik. Het album Field of View kwam in 2012 uit op dat geweldige Ant Zen. En de fysieke release zit nu in de speler. Luister maar naar het prachtige Underneath, the Laura Collective.

Ook dit gaat een hartstikke diepe teffenfobia. We hoorden Winter's Mantra. Het mag dan een beetje herfstig zijn buiten, maar het is toch echt winter. Winter's Mantra, teffenfobia. Het staat op het album House of Memories. Maar let wel, niet op het originele album, maar op de reissue. De heruitgave zoals die verscheen via Reverse Alignment Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het jaar is nog niet eens 2 weken oud. Of we moeten al van een aantal dingen afscheid nemen. En behalve Ant Zen en zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest, dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Kayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, COH. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. U hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want het eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Synthetracks gesproken, dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn en Newtown Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor. Het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

U hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields. En dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden. En daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is weer een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen, niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream. Mm-hmm.

Ja, vrij nieuw werk van Worried About Satan. En ook dat gaat voorlopig nog niet uitkomen. Dat gaat pas gebeuren. Opeens even zien waar staat dit 21 maart, jongens. Dat gaat nog even wat duren, hoor. Dat gaat nog heel eventjes duren. En dan komt hij wel op cassette en zowel als op cd uit. Worried About Satan, u hoorde A Looming Specter. En dat komt te staan dus op het nieuwe album. No Knock. No doorbel. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij zo'n prachtig klein nootje wat verschenen is op Dead Mind Records. Een split cd tussen N.O. Veldhuis en Paul Riedel. N.O. Veldhuis die maakte in de jaren 80 prachtige miniatuurtjes op de simpele synthesizers. En Paul Riedel, die is van nu. Hij is de toetsenist en gitarist van Blood Incantation. Van Paul Riedel hoort u nu de track Strange Winter. MUZIEK

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer op, heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durlet. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 'smiddags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Het is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes. Jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen en dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht, althans een selectie natuurlijk daarvan, op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard, hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die neuen.

Ja, erg fijn zeg. Wacht eventjes hoor. Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot hem wat mij betreft heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Gaia aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de, ja, alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw, Gaia aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Gaia aus Stahl van het album Strapatzen und Genesung. Dat is, zit op het label Knekelhuis. Huis, Knekelhuis gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En het is een zeer geweldig album wat ze heeft uitgebracht. Bekende geluiden van haar, maar ook eigenlijk een soort nieuw werk. Omdat ze ook bijvoorbeeld haar eigen stem gebruikt, zoals in Transfixed. Katharina Barbieri, nieuw werk van het nieuwe album Spirit Exit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die ertoe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

pure schoonheid uit Rusland. Kof aan te Trier. En dit staat op een verzamelaar, Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof aan te Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof aan te Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof aan te Trier hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste, en dat was een hele, ja zeg maar een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek Cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzimmer 412.

Geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg. En voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen. En dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk. Want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Lisa Gerard. Laten we het makkelijk maken. Niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares. Mag ook wel hoor. Maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam. Of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open. En wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album. Waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Boo Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk ten gehore brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sfiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solo werk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

0: tondres, tres corriendo para tondres, tres
1: tondres,
0: tres
2: Die dames toch. Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Foix Bulgare en Lisa Gerrard. Goed, X-Rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track Time Capsule.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op cd uit. En wat terecht, wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2, Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 10:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende 30 minuten allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 10:30, rond 10:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Maar die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single tussen aanhalingstekens heette Asbestos, Led Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Smooth.

hospital for cancer.

Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu, het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ, Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu, Christmas with the Channelers.

Carly Malone werd zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Carly Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Carly Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: dat blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als In den Garten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Gruppenseufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und Ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A Night in Fear. So wohlgetan, Virgo, dum florebam.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. Dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

your arm.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated nog op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult, dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk, althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

0: Ja, lekker vals zingen, die Tony Wakeford. Dat kan hij wel, maar wat is dat charmant, zeg. Sol Invictus hoorde u, Kneel to the Cross, van het album Lex Talionis. Sol Invictus. En hiervoor hoorde u Grimoire de Occult met een gedeelte uit Sinister Rituals. En dit was de traditionele, wat zwaardere X-rated, die wat zwaarder dan u gewend bent, de traditionele paasepisode. En zometeen is er nog een derde uur. En dat is ook best wel zwaar voor X-ray begrippen. We hebben het over Shin Ikun. En ik heb gemeend een aantal tracks van een flink aantal albums van hem op te nemen in de X-ray. Zo hoort u twee tracks van Twiddledoo uit 2019. Twee tracks van Dinorvich uit 2020. Twee tracks van Doei Morod uit 2022. En drie tracks van Megaliths uit 2024. Shin Ikun, Will Welsh voor Lake of the Dogs. Meer van de honden. En Shin Ikun is Ben Powell. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik heb een hele drukke week en drukke weken, want ik zit de komende week op Rewire en de week daarna op Roadburn. Dus misschien hoort u wat langere tracks dan u gewend bent in X-Rated. Maar de zondagen X-Rated, die zullen er zijn. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen dus X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray en een mooie tweede paasdag. Dan kunt u deze uitzending wederom terugbeluisteren. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. Een Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de dubbele LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-Rated. Dit is Alexander Kowalski. Niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-Rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degene die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

lekkere vrije track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christoph Heyman. En Christoph Heyman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Er staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coil en John Balance en Peter Christofferson solo. Foxtrot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus van het album Sensitive Disturbance uit 2009. Hoort u nu Lost Transmission.

0: Saddest track vindt u op de verzamelaar All My Dead Friends, die in 2006 verscheen via Cold Meat Industry. En daar staat nog veel en veel meer moois op, deze verzamelaar. Hij begint al met Raison d'être, kan je nagaan. For Greater Good, aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is zometeen nog veel meer te beleven hier op de concertzender, namelijk X-Ray tot 12 uur. Direct na 11 begint X-Ray met Daniel Thomas Freeman. En zijn werkstuk heet The Beauty of Doubting Yourself. Mooie titel ook. Uit 2011 hoort u het volledige werk van Daniel Thomas Freeman, The Beauty of Doubting Yourself. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En dit is het inderdaad het einde van deze episode van X-Rated. Maar geen nood, er is volgende week gewoon ijs en weder dienende weer een nieuwe X-Rated. Alleen, niet met mij, want ik ga morgenochtend vroeg op vakantie met mijn lieve vriendin. En de honneurs worden de komende 2 weken waargenomen door vriend, collega Harold Roeland. Hem kent u van Sensenta en Bureau Radiofonie. 2 fantastische radioprogramma's hier bij de Concertzender. En daar kan hij de komende 2 weken X-Rated bij rekenen. Ik ben hem bijzonder erkentelijk dat hij dat wil doen, want dan weet ik dat het in goede handen is. En de eerste week, de eerste zondag van juli, ik weet het niet, het is 5 juli, 6 juli, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zoiets. Dan ben ik zelf er weer, als ik dit tenminste niet in een of ander ravijn ben gestort, want ik ga naar de Oostenrijkse bergen. Maar goed, dat was ik niet van plan. Deze X-Rated kunt u direct na 11 terugluisteren en de playlist staat volledig natuurlijk op de site van de Concertzender. Dus luister u deze week lekker deze X-Rated terug en volgende week en de week daarna dus met Harold Roeland. Gewoontegetrouw wel op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel fijn dat hij dat wil doen en heel fijn dat u gewoon ook aanschuift als luisteraar. Wat mij betreft, tot over 3 weken. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Gentlemen.

0: Paspoort.
1: He even tries to take our cameras.